Jezus. Die Zoon van God zo en al. Die en al onze mond. Maar toen en ons zand. Zijn toen en man giet. Toen en man feiten. Bovan zin en al. En ongen van met meer tjes te wee. Zo vind tweet op de mulatia en de mond. Als het die. Ja, weet je, maar niet van panuta bij bebek. Na in de fadi menau, die zo jang, maar natuurlijk.